volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder

Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken.

sprake van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Radio Gelderland. Goedemorgen. Ja, die regenboogkleuren in Oldebroek, je hoorde het. Gaan we het zo nog over hebben hoor, je hoort het. En iedereen heeft wel eens een visitekaartje uitgedeeld. Hoi, ik ben Joost bijvoorbeeld en ik kom nu via de radio bij je op bezoek. Dat is dan mijn audiovisitekaartje. En ABBA heeft er ook een. Ja, dat visitekaartje is toch wel Dancing Queen, hè?
3: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14.

0: 0024.
1: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Goedemorgen Gelderland.

Klein beetje slaperige ogen van een huiskamerconcert gisteravond. Het was zeer de moeite waard. Ik vertelde nog wel meer over dit uur. In Goedemorgen Gelderland.

Radio en alle vrolijke appers die er nu al bij zijn. Welkom, welkom, welkom. En we gaan lekker het weekendgevoel beleven. En wat mij ook altijd lekker wakker maakt zijn de krantjes natuurlijk. Gewoon gelijk even doornemen natuurlijk met het nieuws. De Telegraaf opent met de Wolf. Nederlandse

0: Wolven zijn de dodelijkste van Europa, met gemiddeld 25 gedode dieren per wolf. Trouw heeft het over discriminatie op de werkvloer op basis van gewicht. Dat blijkt nog steeds een groot en onzichtbaar probleem te zijn. Dat staat in de kranten. Ook nieuws uit de provincie. Op de Deventerstraat in Apeldoorn is vannacht een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. 3 inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaheli bleek uiteindelijk niet nodig. NRC kijkt naar de deal tussen de VS en Iran, die aan beide kanten wordt geschonden. Toch verwachten analisten geen langdurige oorlog. In Oldebroek, je hoorde het net in het NOS Nieuws ook al, maar we gaan even over het doorpraten. Er kwamen gisteravond honderden mensen samen voor het gemeentehuis in een zee van regenboogkleuren. Het nieuwe college wil de regenboogvlag niet meer hijsen op Coming Out Day. En dat schoot veel mensen in het verkeerde keelgat. Zo'n 600 demonstranten lieten rustig maar duidelijk van zich horen. En de burgemeester stond langs die kant.
1: Daniëlle ging cupcakes maken als afleiding tijdens een moeilijke periode.
2: Ik was depressief, want ik heb een kindje verloren.
0: Ja, dat is niet de burgemeester, dat is cupcakes. Dat gaan we later doen. Dat is mijn fout. We gaan naar de Oldebroek Debo en dan is dit de burgemeester.
3: En dan willen de inwoners van Oldebroek weten, wat vindt de burgemeester daar nou van?
4: Ja, de burgemeester als persoon vindt daar niet zoveel van. Hè, want ik ben degene die ervoor moet zorgen dat het beleid van de coalitie en van de gemeenteraad zo goed mogelijk uitgevoerd wordt. Maar de vlag wordt niet meer gehesen, maar de burgemeester verandert niet. Dus mijn zorg en mijn aandacht naar groepen die zorg en aandacht nodig hebben, die blijft hetzelfde, net zoals de afgelopen 6 jaar.
3: Het maakt wel wat los hier in Oldebroek.
4: Jazeker, we hebben gezien dat stemmen ertoe doet in onze gemeente, hè, want er is echt een andere koers ontstaan. En dat betekent dat er mensen zijn die best verdrietig zijn met het huidige bestuursakkoord. En er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die er heel erg blij mee zijn, want die hebben hiervoor gestemd.
0: Burgemeester Haasloop Amsing zegt er te zijn voor alle inwoners en vindt het dus belangrijk dat mensen elkaar blijven ontmoeten. Ook als een onderwerp emoties oproept, maar het nieuwe college verandert niet van koers. De regenboogvlag gaat niet meer omhoog bij het gemeentehuis. Steeds meer jonge voetballers in de provincie krijgen na een zware rode kaart niet alleen een schorsing, maar ook een training bij HALT, de instantie die jongeren helpt van hun gedrag te leren. Vorig jaar volgden 58 jongeren uit de provincie zo'n cursus. Het jaar daarvoor waren dat er nog 45. De voetbalclubs zijn er blij mee, want zo blijft een jongere bij de sport en leert hij ook nog wat. En een Britse vrouw speelt al 20 jaar met dezelfde loterijcijfers. Toen ze hoorde dat een jackpot van ruim 14 miljoen euro nog niet was opgeëist, keek ze nog eens goed. Haar nummers kwamen exact overeen. Maar haar lot was door de winkelier achterloos in de prullenbak gegooid. De loterijorganisatie onderzoekt nu of ze alsnog recht heeft op het geld. En 20 jaar lang trouw dezelfde cijfers invullen. En dan dus dit. Ja, je zou er ziek van kunnen worden, zegt ze zelf. En dat snap ik eigenlijk wel.

Peter Gabriel en de Archie Sugar Sugar introotje raden komt eraan. En de Pointer Sisters ook nog. En bijvoorbeeld America, lekkere muziek en bij wakker te worden. En ik had het al even over een huiskamerconcertje waar ik was bij de buren. Nou, ik woon natuurlijk net over de grens in Duitsland. In Kranenburg, in het dorpje Niel. En een dorpje verder, Donsbruggen, dat is alweer gemeente Kleef, waar je dan zit. Er zijn hartelijke mensen die al jaren wonen en veel doen in het regio muziekcircuit, zeg maar. En zelf ook huiskamerconcerten organiseren, wat ik zelf ook doe. En wie kwamen daar op bezoek? Nou, Dieter Priest en Johnny Clark. En die maakten er een mooie akoestische show van, moet ik zeggen. Luister.

Zij groeide op in Texas en woont nu in Wageningen met haar Johnny Clark, die mee opgroeide in Limburg. Dat is grappig, want ik heb ook Limburgse roots. Mijn ouders, nou, mijn vader komt er vandaan in ieder geval. En ze hebben elkaar uiteindelijk leren kennen in Nijmegen. Maar Dieter Prist en Johnny Clark, die waren daar dus aan het optreden in Donsbrugge, omdat ze eerder ook bij mij in de huiskamer stonden, een jaar geleden. Dus nou, ik wilde ze wel even checken natuurlijk. En het mooie is dat die Diede van alles doet met haar stem. Dat hoor je. Een hartstikke mooie, echte gospelachtige stem ook. Er waren ook wat gospel-invloeden te horen tijdens dat concert. En ze speelt heel mooi viool. En dat niet alleen. Ze had ook zo'n megafoon bij zich. Waar ze af en toe een beetje, nou ja, hoe zeg je dat? Nou, schreeuwen kan ik het niet noemen. Maar als je gewoon door zo'n ding praat, dan krijg je een mooi stemeffect met de muziek. Nou, voor de Love of Music. Het zit echt in de Americana-hoek, zeg maar. En ik hou daar heel erg van.

0: Hannemee en Maxime, ik wil dat je liegt. En nou ja, ik had het over Americana-muziek en zo. En country, ja, dat zou je breed kunnen scharen, zeg maar, in het spectrum van een goed begin misschien, introotje raden.
1: Een goed begin?
0: Ja, ja, ja.
1: Is het halve werk?
0: Oeh, jeetje. Nou, zal ik hem zo meteen nog een keer laten horen? Ik denk het wel, maar misschien kom je er al uit. Ging wel snel, hè? Weet je aan welke plaat dat ging? Gewoon voor de eer, hè, deze ochtend. Je mag het laten weten. Met een appje in de Omroep Gelderland app of een mailtje joost@gld.nl.

0: ik denk dat hij uiteindelijk wel geraden wordt, hè. Goed begin. Sly and the Family Stone was het niet, die hoorde je nu. Family Affair, nog even dat introotje. Tjoe, nou, god. Nou, succes ermee.
1: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitairafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl. Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
0: 6:30 geweest inmiddels. De komende dagen blijft het droog en zonnig zomerweer met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. En op dit moment in Nijkerk 12,9 en in Beek-Ubbergen 15,8 graden. Belangrijkste nieuws van dit moment. In Arnhem is vannacht een man opgepakt na een schietincident met een luchtdrukwapen bij een appartementencomplex aan de Lange Wal. Agenten gingen daar naartoe, die hoorden opnieuw een schot. Toen gingen ze het gebouw binnen. De bewoner opende zelf de deur en werd dus ingerekend. En in zelf

0: Hem aan de Handelsweg woedde een brand in een bijgebouw van een zeilmakerij. De brandweer schaalde op vanwege de grote hoeveelheid hout en zeildoek in het gebouw. De oorzaak is op dit moment nog onbekend. Meer nieuws lees je in de Omroep Gelderland app en ook op gld.nl. Zo, waar gaan we het zo meteen over hebben? Nou ja, in ieder geval de uitslag van een goed begin. Die is al geraden. Ja, ik zie het goede antwoord binnenkomen in de app. En ook over flower cupcakes gaat het.
1: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: is het halve werk.
1: We gaan de plaat helemaal draaien. Hij is geraden. Joost, je bent wel erg snel, zegt Willy in de app. Ik kon het amper horen. Ik denk opzij, opzij, opzij van Herman van Veen. Ik heb zo'n ontzettende haast. Zo snel ging het. Nou, dat is in ieder geval niet het goede antwoord. Het goede antwoord hoor je zo direct. Eerst maar eens even naar het volgende. Want soms ontstaat iets moois uit een moeilijke tijd. De 28-jarige Daniele uit Nijmegen begon met bakken toen het leven even niet meezat. En maakt nu dus prachtige cupcakes die eruit zien als echte bloemboeketten. Wat begon als troost is uitgegroeid tot een eigen succesvolle onderneming aan huis.
2: Daniele ging cupcakes maken als afleiding tijdens een moeilijke periode.
3: Ik was depressief, want ik heb een kindje verloren. De cupcakes hebben mij ontzettend veel geholpen in die periode van mijn leven.
2: Wat begon als afleiding groeide uit tot een passie en een goed lopend bedrijf.
3: De eerste waren heel lelijk, maar ik bleef oefenen. Toen begon ik eigenlijk om cupcakes te maken voor mijn familie, voor vrienden, voor de kerk. Ik heb 2 gezonde kinderen. Ik heb geen depressie meer. So, het is gegaan van een moeilijke deel van mijn leven naar de blijste deel van mijn leven.
2: Van verjaardagen tot babyshowers, haar cupcakes komen overal.
3: Ik hou van feestjes. Om te zien dat ik nou in het weekend altijd vol geboekt ben, is echt... ik ben altijd blij. Soms ik werk tot 4 uur in de nacht. Ik ben moe, maar om een deel te kunnen maken van het blije moment van andere mensen is echt... ik hou daarvan.

0: Deborah denkt nu, oh jee, nou word ik gebeld door Radio Gelderland. Ik neem lekker niet op. Is het goed begin vandaag? Leon Rimes, toevallig. Met Can't Fight. Hallo, Deborah.
1: Ah, ja, goeie.
0: Ja, ik was het antwoord al aan het geven voor je. Want ik denk, ja, misschien ben je in slaap gevallen. Maar dat is niet het geval.
1: Het zou niet best zijn
0: dat ik
1: aan mijn werk moet.
0: Oh, nee, dat zou niet best. Nou, ik vind het hartstikke lief dat je even de telefoon opneemt.
1: Ja, mooi.
0: Gezellig, maar je had het goed, hè?
1: Ja, de eerste toon gelijk al. Ik zat gelijk al, wow, dat is zij. Ja.
0: Oh, ja, oh, dat is mooi. Je ging erbij gillen ook en zo.
1: Wow. Ja, een soort van, bijna, ja.
0: Ja, lekker, hè? En iemand kwam ook nog met, even kijken, iemand, dan moet ik het wel zeggen. Even kijken, was dat Evert of zo? Nee, ik kreeg ook nog Britney Spears door. Leon kwam er volgens mij mee. Ja,
1: ja, dat kan ook nog, ja.
0: Want dat is een beetje wel hetzelfde, zij is van dezelfde leeftijd. Volgens mij is Leon Rimes een jaar ouder of zo dan Britney Spears.
1: Die details heb ik niet, hoor.
0: Oké. Nou, ben jij een beetje, hoe was dat? Ben jij opgegroeid in de tijd van Britney Spears? Of,
1: ik was puber in de jaren 80.
0: Ja. Yeah.
1: En ik heb ook in de cd-winkel gewerkt in de jaren, tot half jaren 90 zo'n beetje. Dus dan krijg ik mee.
0: Oh, wat leuk. En heb je dus ook die singeltjes van Leon Rimes dus over de toonbank zien gaan dan?
1: Ja, precies. Ja,
0: ja, de tijd dat nog ging. Wij gaan het trouwens verderop in de uitzending nog hebben over het nieuwe album van de Rolling Stones. Is officieel uitgekomen. Oh jee?
1: Ja, oh jee. Ja, oh jee. Ja, ik heb helemaal niks met de Stones. Ja,
0: oh!
1: Sorry.
0: Meer met de Beatles. Ja, dat is altijd zo'n ding, hè? Ook niet! Nou, ook goed. Je hebt wel wat met Lier.
1: Nee, dat is allemaal ver voor mijn tijd. Ja.
0: Oké. Hey, maar ja, je had het goed en fijn dus, om Leon Rimes te ontdekken. Nee, als je in de muziekwinkel werkt, dan lukt dat natuurlijk, hè? Ja.
1: Ja, dat moet wel. Dan moet je iets anders gaan verzinnen. Ja.
0: Zeker. Hey, hartstikke vrolijke ochtend. Je hebt mij een beetje wakker gemaakt, want ik had niet zo'n goede nacht gehad. Door dat huiskamerconcert. Het was hartstikke leuk. Ik denk, trek het wel. Ik heb 5 uurtjes slaap gehad. Maakt niet uit, het is weekend. Nee, ik zeur ook verder niet.
1: Nee, je klinkt goed wakker.
0: Oké, nou, dankjewel. Hey, beste ochtend, hè?
1: Ja, hetzelfde, hè?
0: Hoi, hoi.
1: Ja, doei.
2: Een goed begin. Is het halve werk?

0: Leon Rimes, helemaal goed geraden. Een goed begin is het halve werk.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ga ik vragen aan Berend van Straten. Zoals elke ochtend vragen we dat aan Weerplaza. Elke dag natuurlijk, op meerdere momenten word je bijgepraat over het weer hier op Radio Gelderland. Ook vanmiddag bijvoorbeeld weer, als Desiree hier weer lekker radio maakt. Gisteren is begonnen, hè. On air dan. Was erg gezellig om dat te horen onderweg naar huis in de auto. Berend, goeiedag.
2: Een hele goede morgen.
0: En wat voor dag gaat het worden eigenlijk vandaag op weergebied?
2: Ja, het wordt echt wel een zomerse dag vandaag. Ja. Het is nu al best fraai buiten. In het uiterste noorden van de provincie komt er wel wat laag hangende wolken voor. Maar die gaat ook snel oplossen. En er volgt gewoon een ronduit een zonnige dag. Vanmiddag wel wat sluierwolken. Maar de zon die gaat daar ook gewoon doorheen schijnen. Dus volop zomerse dag. Met ook nog eens hoge temperaturen. Want de temperatuur, het is nu nog best frisjes als je naar buiten gaat. Dat is wel aangenaam om even je huis te verkoelen bijvoorbeeld. Om even lekker alle ramen open te zetten. Temperaturen zo rond een graad of 14. Maar er gaat genoeg bij komen, want lokaal wordt het gewoon 28 of misschien wel 29 graden vandaag.
0: Oké, nou ja, dat zijn dus die warme temperaturen waar we het eerder al over gehad hebben. Ja. Komt het dan dit weekend ook nog boven de 30 uit of is dat niet het geval?
2: Zeker, ja. Ik denk zowel op zaterdag als zondag is dat het geval. Dus we kunnen gewoon rekenen op een tropisch warm weekend. En daarbij is het eigenlijk gewoon zowel op zaterdag als op zondag ver weg de meeste plekken in de provincie zonovergoten. Zaterdag verwacht ik op de meeste plekken echt 30 graden. Zondag misschien 31 graden zelfs. Dus het wordt echt een heel warm weekend. Maar niet zo zeer heet bijvoorbeeld als 2 weken terug. Ook de nachten koelen echt nog wel flink af. Dus het is gelukkig echt wel een beetje beter behapbaar dan die zinderende hitte van de vorige hitte.
0: Oké. En dan die hoge temperatuur 30, 31 graden. Dus dan vooral zijn dat piekmomenten, hè, in de middag. En enkele uren, zeg maar, op een dag. Is dat, hè?
2: Ja, klopt, dat wel. Ja. Dus, maar goed, de luchtvochtigheid die is ook wat lager. Dus dat is ook wel aangenaam. Dus het zal niet zo heel benauwd aanvoelen. Desondanks is het natuurlijk nog steeds zeer warm. Zeker in het zonnetje is het echt wel warm. Maar ideaal weer om lekker bij een meertje te gaan liggen.
0: Oké, dat is een goed idee. Waarvan akte, dankjewel Berend. Doei.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed! Yeehaw!
2: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De STIP in Nijmegen helpt je. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
5: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
8: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
7: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
9: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
7: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.

0: gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
1: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Goedemorgen Gelderland.

de spanning stijgt. Tot bij Plaat Delict wordt hier al geroepen in de app. Ja, want misschien win jij vandaag wel de Radio Gelderland zaklamp. Dat zou zomaar kunnen.

0: Dire Straits en Lady Writer, 8 over 7, 10 juli vandaag. En de vakanties die beginnen, voor een groot deel in de provincie, de schoolvakanties. Daar zou zomaar ook het geluidsontbijt over kunnen gaan. Gillende kinderen en zo. Nieuws van de dag in de kranten, die ik ook even overslaan. Ze zijn hier al vroeg op de mat gekomen in de studio. En laat ik ze gelijk maar even met je doornemen. Een beetje koppensnellen althans. Hè. Het Nederlands Dagblad meldt dat in Spanje de regio Madrid embryo's voortaan meetelt als volwaardig gezinslid. Ouders die kunnen dan dus al vanaf de 14e week van de zwangerschap kinderbijslag of belastingaftrek aanvragen. Oh. De Telegraaf opent met de wolf. Nederlandse wolven zijn de dodelijkste van Europa, met gemiddeld 25 gedode dieren per wolf. En in Trouw lees ik het volgende. Dagblad heeft het over discriminatie op de werkvloer op basis van gewicht. Dat blijkt nog steeds een groot en onzichtbaar probleem te zijn. In Apeldoorn op de Deventerweg is vannacht een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. 3 inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaheli bleek uiteindelijk niet nodig. En honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis in Oldebroek gisteravond tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. 3 christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort. En zij willen dus stoppen met speciaal LHBTI-beleid. Volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
1: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent. En wat dat dan voor je betekent. En dat is jammer. Ik geloof ook in mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan.
0: Maar de nieuwe coalitie houdt ondanks het protest vast aan het besluit.
2: We hebben gezien dat stemmen ertoe doet in onze gemeente. Hè, want er is echt een andere koers ontstaan. En dat betekent dat er mensen zijn die best verdrietig zijn met het huidige bestuursakkoord. En er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die er heel erg blij mee zijn. Want die hebben hiervoor gestemd.
0: Ook het Rijnstaat in Arnhem merkte het tijdens de hittegolf van juni. De spoedeisende hulp liep voller dan normaal. Niet alleen door hitteklachten, maar vooral door aandoeningen die door de warmte verergeren. Artsen waarschuwen dat dit door vergrijzing en klimaatverandering vaker gaat gebeuren. Juist in de zomer als er minder bedden en personeel beschikbaar zijn. En hardlopen met je baby in een buggy. Dat kan dus gewoon. In Elst was een speciaal hardloop-evenement voor ouders met hun peuter of baby. Oh, dat is leuk voor mijn dochter Jinte. Misschien is ze daar nog iets te jong voor. Nou, alhoewel, baby's hè. Het idee is simpel. Lekker bewegen en tegelijk andere ouders ontmoeten. Sporten en ouderschap in één rondje.
3: 2-1, start jongens. Fijne buggy run.
4: Ik ben zelf een maand geleden vader geworden voor het eerst. Zelf fanatieke sporter. En kreeg dus een kindje. Maar je ziet ook dat het moeilijk is om te blijven sporten als je net een kind gekregen hebt. Dus we konden op die manier een mooie groep samenbrengen. En dit is de eerste niet. Je ziet ze wel niet. En je hoort goede verhalen over ouders die zeggen dat het kind echt tot rust komt. Dat ze het heerlijk vinden. Weet je, toch de vibratie van de kinderwagen. Nu denk ik misschien aan de baarmoeder.
5: Is dat moeilijk om te combineren in je leven hardlopen met een baby?
6: Het vraagt wat planning. Je moet vooruit gaan denken. Je moet meer meenemen. Dus het is niet meer hardloopschoenen aan en gaan. Maar het is nu klein in de kar zetten, de kar uit de schuur trekken. En dan hopen dat je alles bij je hebt en dat zij vrolijk blijft.
5: Naar binnen, hoe was het?
7: Ja, superleuk. Ja? Heel leuk met die kleine. Dus, wij hebben ervan genoten.
5: Hoeveel zwaarder is het met een buggy?
7: Ligt dus een beetje aan wat je die wanden opkomt. Maar het is, ja, als je helemaal in beweging is, vind ik het eigenlijk wel meevallen. Het is alleen om hem op gang te krijgen. En wind tegen merk je heel erg.
5: Jij bent wel iets meer bezweet dan hij.
7: Ja, hij ligt heel lekker. Hij was bijna slapend van wel.
0: De buggy lopen en waar heel veel jonge gezinnen mensen daar aan meedoen, verdwijnt in de Achterhoek de ene na de andere zalencentra. Ja, zalencentrum. Plekken waar je dus bruiloften, jubilea, kroegavonden enzovoort kan vieren. Maar de herinneringen blijven van die zalencentra. We gingen even bij een paar van die plekken langs en spraken met de mensen die er nog steeds iets moois van willen maken. Dat hoor je na Nick Kershaw. En ook dat spelletje, platen likt zoals elke ochtend in Goedemorgen Gelder. Blijf erbij, hier gezellig hoor.

0: En dan gaat de microfoon van Joost, hallo, aangenaam weer open. De hele zomer lang hier in de ochtend op Radio Gelderland. En Nick Kersen was er ook bij. En in de Achterhoek verdwijnt dus het ene na het andere zalencentrum. Ja, je kent ze wel van die plekken waar je bruiloften, jubilea en kroegavonden kan vieren. En die maken nu plaats voor woningen. Of ze krijgen een hele andere bestemming. En we zijn even langs een paar van die plekken gegaan. En we hebben met mensen gesproken die daar dan nog iets moois van maken.
1: Steeds meer zalencentra verdwijnen uit het Achterhoekse straatbeeld. Maar sommige krijgen een tweede leven, zoals hier in Vragender.
2: Wij hebben grootste plannen met dit voormalig partycentrum. Loop maar mee naar binnen.
1: Nu is het stil. De bar is dicht en de stoelen staan onder een laken. Maar Achterhoekers zien niet de leegte, maar zij zien herinneringen.
2: Bruiloften waren hier. Jubilea werden hier gevierd. Mijn oma had ook hier haar 60ste verjaardag gevierd. Dus generaties lang zijn hier echt feesten, jubilea gehouden.
1: En het is tijd om nieuwe herinneringen te maken, maar wel op een andere manier.
2: Ons idee is om hier een maatschappelijke plek van te maken. Een deel ontmoeting, een deel preventie van gezondheidszorg, zeg maar. Dit is een plek waar we of iets van horeca of iets van fysiotherapie willen vestigen. Het is nu één grote ruimte. Daar komt dan de kinderopvang en dan gaan we hier een soort van cabines maken dat we de ruimte in delen gaan opsplitsen.
1: Al is er nog genoeg werk te verzetten voordat het zover is, want op sommige plekken is de tijd stil blijven staan.
2: Hier moet van alles nog gebeuren.

0: gebeuren. De inboedel is hier aanwezig gebleven, de borden, de glazen. We moeten dit renoveren naar de behoefte die er nu gaat zijn.
1: In Vragender zijn de plannen nog in de maak.
2: Goedemorgen allemaal.
1: In Halle zijn ze al een stap verder, want hier verrijst in het voormalig zalencentrum een nieuwe school.
2: Want we krijgen natuurlijk wel een hele mooie school, maar ook op een plek die jullie papa's en mama's denk ik nog heel belangrijk vinden. Want ik denk dat jullie papa's en mama's hier wel eens een feestje hebben gehad.
3: Ik ben hier wel een keer uit eten geweest en een keer met Sinterklaas wel eens.
4: Het voelt zeg maar alsof dat je op een plek zit waar je feesten mag houden, alleen dan is het opeens een school. En dan is dat heel raar.
1: Een nieuwe toekomst. Niet meer als feestzaal, maar opnieuw als een plek voor het dorp.

0: J-Ox, Keeping Our Heads Above Water. Amerikaanse alternatieve country en rockband. Die opgericht werd in 1985. Beetje de pioniers van de alt-country. Het werd nooit echt een hitmachine, maar wel inspiratie weer voor andere bands.
1: Plaat Delict.
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: De nieuwe single van de Jayhawks, heb je gehoord? Dat is niet de plaat die we zoeken, want die hebben we al gedraaid. Net zoals de andere platen die daarvoor zaten natuurlijk. Bijna 7:30 en ik vraag aandacht voor het volgende. Ik lees een stuk uit het procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou dus de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je dus kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk die Radio Gelderland zaklamp. En ik heb weer een nieuw zaaknummer voor je gelijk. 6767BC 1934. Ja, deze boodschap is gericht aan jou als medespeurder in deze zaak. Een historisch misdaaddossier vandaag. Twee jonge verdachten laten in Amerika een spoor van leeggeroofde banken achter. Ze halen regelmatig de voorpagina's, zijn de politie lang te slim af en groeien uit tot volkshelden. Bankovervallen, autodiefstallen, gewapende berovingen en op de vlucht voor de politie. Het zit er allemaal in deze plaat. Ja, weet je het al? Het is een langdurige klopjacht en het duo wordt uiteindelijk op 23 mei in 1934 in Louisiana onderschept. Dat is daadwerkelijk ook een waar gebeurd verhaal waar dit lied op is gebaseerd. Met de dood tot gevolg. Nou, uitgebracht in 1967 over een berucht roversduo in de jaren 30. Gezongen door een zanger met een beroemde achternaam. Misschien weet je het nu al. Sommige criminelen worden legendes. Dat is gebeurd in dit liedje. Dat kan nou.

0: bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
4: Zo is het alweer 19:30 op Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland. Als je het weet, platenlikt, mail dan even naar joost@gld.nl of stuur een appje via de Omroep Gelderland app. Dan komt het bij mij aan. 12,9 graden in Nijkerk en in Beek-Ubbergen 15,8. En de komende dagen blijft het droog en zonnig zomerweer met temperaturen tussen 27 en 30 graden. Uitgebreid weerbericht van Berend van Straten, zo direct weer plaatsen rond 7:50. Daartussen dus de uitslag van platenlikt. En nu het belangrijkste Gelderse nieuws. Een verloskundige uit Nijkerk plaatst spiralen onder medische hypnose om spanning en pijn te verminderen. Volgens Dieneke Bokkers zorgen ontspanningstechnieken ervoor dat vrouwen rustiger zijn tijdens de ingreep. Over het effect van hypnose bij het plaatsen van de spiraal is nog weinig bekend. Het is nog niet wetenschappelijk bewezen, moet ik zeggen. En in Arnhem is een man opgepakt na een schietincident met een luchtdrukwapen. Bij een appartement aan de Lange Wal gebeurde dat. Even na middernacht kregen agenten die melding. En toen ze daar naartoe gingen en opnieuw een schot hoorden, gingen ze het gebouw binnen en toen werd die man aangehouden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En,
5: ik heb weer dat liedje in mijn hoofd. Volgens mij is dit perfect bewijsmateriaal voor het dossier, zeg. Goedemorgen. Vrijdagochtend lekker onderweg naar de studio in Arnhem. De zanger in kwestie maakt ook schietbewegingen tijdens het liedje. Volgens mij, kan ik me herinneren, in die clip of zo.
4: Nou, dan krijg je nog even gratis als tip erbij. Extra bewijsmateriaal voor platenlikt, deuntje in mijn hoofd. Dus elke keer eigenlijk, ja, dan kan ik het toevoegen aan het proces verbaal.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben

0: Jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: zo'n plaat moet je helemaal draaien natuurlijk. Hè? De singleversie van Another Brick in the Wall en Pink Floyd. Het kriebelt al een beetje met de Vierdaagse. Ja, de uitslag van Platelijk komt eraan hoor. Na Michael Jackson en Justin Timberlake. Maar ja, toch even daarover hebben. Want Vierdaagse in Nijmegen. Natuurlijk elk jaar weer vaste prik in de derde week van juli. Maar hoe lang nog? Door de klimaatverandering kan het in de zomer zo heet worden dat het straks niet meer verantwoord is om tienduizenden wandelaars de weg op te sturen.
1: Zo kennen we de Nijmeegse Vierdaagse. Iedereen in korte broek en t-shirt en goed veel drinken. Maar de vraag is nu, hoe lang wordt er nog gelopen in de derde week van juli?
2: Als we bijvoorbeeld in een situatie terechtkomen dat we 2 of 3 jaar achter elkaar de Vierdaagse zouden moeten afgelasten wegens extreem weer, omdat het absoluut onverantwoord is, ja, dan verbaast het me niet als er dan een projectcommissie of projectgroep komt die gaat nadenken over een eventuele verplaatsing.
1: 2 jaar geleden nog werd op de vrijdag de route met 10 kilometer ingekort. 4 jaar geleden werd de dinsdag geschrapt en voor veel mensen staat de editie van 2006 nog in het geheugen gegrift. Toen overleden er 2 wandelaars door de hitte.
3: Want hoe belangrijk is de maand juli voor de Vierdaagse?
2: Nou, die is vooral belangrijk omdat er dan heel veel mensen kunnen meedoen. En waarvan je ook kunt voorstellen dat dat in een ander moment van het jaar toch allemaal wat minder feestelijk is.
1: Maar burgemeester Bruls, die wil nog niets weten van een andere datum.
4: Ik ga er niet eens op reageren. Ik merk dat er nu een gedachte wordt geopperd die totaal niet aan de orde is. Klimaatverandering is gaande, maar daarmee is niet gezegd dat volgend jaar opeens de omslag is. We hebben het verleden natuurlijk ook al meegemaakt dat een dag eruit viel, etappes korter werden gemaakt. Dus er zijn wel heel veel mogelijkheden die je kunt bekijken.

0: Blijf bij mij.
1: Plaat delict.
0: Dini, blijf je bij mij? Even in de uitzending nu.
2: Ja, eventjes wel.
0: Oh ja, eventjes. Ja, en daarna laat ik je weer los, want dan kan je gewoon lekker de vrijdag in. Zeg het maar, wat is de oplossing volgens jou?
2: Rosie Fink met Bonnie en Clyde.
0: Ja, en er zijn natuurlijk heel veel nummers gemaakt over die beruchte overvaltoestand en zo. Maar ja, ik had wat hints gegeven en dan moest je toch bij Georgie Fame uitkomen.
2: Ja.
0: En wist je dat al snel, zeg maar, bij de eerste zinnen van het proces verbaal? Of,
2: Ja, nee, de Bonnie en Clyde kwam direct naar boven, maar de Georgie Fame moest ik even opzoeken.
0: Ja, oké. Ja. Nou ja, het is in een tijd, toen waren wij er nog allebei niet. Tenminste, ik hoop dat jij er toen ook nog niet was.
2: Ik ga wel een poosje mee, maar zo oud ben ik ook niet.
0: Nee, 1934 en zo, maar...
2: Niet.
0: Het was wel mooi. Eigenlijk is door dat liedje ga je er dan induiken. Hè? Gaat dat bij jou ook zo? Dat je het toch interessant vindt om dan te weten hoe dat gebeurde toen in de jaren 30
2: ja, eindelijk. Het was toen ook een tijd, toen kon ook alles vlogen.
0: Ja, inderdaad, dat is ook waar. Ja. Nou, dankjewel Dini voor het oplossen en het meerechercheren. Die zaklamp komt naar je toe en dan kun je dus de komende uitzending ook verder meespeuren. Maar als je dan wint, je mag altijd elke dag meedoen natuurlijk, dan krijg je een eervolle vermelding van mij. Dat is ook mooi, hè?
2: Oké.
0: Ja, een sterretje achter je naam. Ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar dat is wel wat het zo is.
2: Ja, dan
0: mag
2: ik nog even mee wachten, dat sterretje.
0: Ja, oké. Nou ja, misschien is het maandag al zover, hè? Dus dat zou zomaar kunnen. Georgie Fame komt eraan. The Ballad of Bonnie and Clyde, inderdaad het goede antwoord. En ik wens jou alvast een heel fijn weekend, Dini.
2: Ja, jullie allemaal hetzelfde. Dank je wel.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Goedemorgen allemaal. Bonnie en Clyde van Georgie Fame.
1: Goedemorgen Gelderland. Plaatsdelict van vandaag. The Ballad of Bonnie en Clyde van Georgie Fame. Prettige dag allemaal.
2: Insgelijks, Arie en Wouter ook nog. Dankjewel voor het reageren. Arie verslikte zich bijna. Ik hoop dat het allemaal goed gaat deze ochtend. En met het weer gaat het ook lekker. Nou ja, als je de zon bent, dan geniet je er vandaag van, denk ik. Maar ja, wij kunnen niet in het kopje van de zon krijgen. Dat is een beetje raar. We kunnen het wel ervaren met zonnestralen en zo. Dat gaat ook zeker gebeuren vandaag, Berend van Straten. Goeiedag.
3: Goeiedag. Dat gaat inderdaad gebeuren. Ja, ja, op dit moment in het noorden van de provincie nog wat laaghangende bewolking. Maar dat gaat overal snel oplossen. En er volgt gewoon een ronduit zonnige dag vandaag. Met temperaturen die flink op gaan lopen naar zomerse waarden van 28 graden op de meeste plekken. Dus ja, echt wel een zomerse dag vandaag dat op het programma staat.
2: Nou, mooi. En ja, dat wordt alleen nog maar zomerser dit weekend, hè? Want die temperaturen die gaan weer net boven de 30 graden, geloof ik, hè? Heb ik jou dat vorige uur horen zeggen? Klopt,
3: klopt inderdaad. Ja, zowel zaterdag als zondag kan het op grote schaal 30 of 31 graden worden. Waarbij het zondag misschien net iets warmer wordt dan zaterdag. Wat betreft het weerbeeld verandert er eigenlijk helemaal niks op beide weekenddagen. Want er staan gewoon op beide weekenddagen zonovergrote dagen op het programma. Ja.
2: Nou, mooi. En dat houdt dan een beetje aan begin van de week, om daar nog maar even alvast naar te spieken.
3: Zeker. Ja, de eerste helft van de week lijkt dat gewoon aan te houden. Dus van de maandag tot en met woensdag hebben we nog steeds te maken met die warme lucht die boven de provincie zich bevindt. En dat levert opnieuw zomerse tot tropische temperaturen op. Tussen de 28 en 32 graden. En daarbij staat ook geen neerslag op het programma. En is het gewoon vooral de zon die het weer bepaalt. Dus echt wel een opvallend droge, zonnige en de zeer warme periode die vanaf nu tot en met woensdag op het programma staat. Pas richting het volgende weekend, zo donderdag, vrijdag, dan neemt de kans op wat onweersbuien toe. En wordt het mogelijk ook een stuk

0: Ja.
1: Oké, dat is dan weer fijn voor de tuin. Dankjewel Berend voor dit moment weer. Hè?
0: Doei doei.
1: Goedemorgen Gelderland. Anna die zegt nog in de app, mijn man Steve had laatst nog de film van Bonnie en Clyde in de hand bij de kringloop. Ja, dat was toch mooi. Heb je hem gekocht, Anne? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat komt niet echt duidelijk voor in het berichtje. Maar zij had in ieder geval platen, ligt ook goed. Dit is Bill Withers.
2: I see the crystal raindrops fall. And the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Nog even een huishoudelijke mededeling van Anne. Haar man Steve heeft hem jammer genoeg niet gekocht, die film. Van Bonnie en Clyde. Maar misschien komt hij hem nog wel een keer opnieuw tegen. Want hij snuffelt regelmatig bij de kringloop in Zevenaar. Nou, ik zou zeggen, koop hoor, die DVD.
1: Zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
2: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
3: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste

0: woon- en keukenformules onder één dak? Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederlandse pop.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
2: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
5: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
6: Echt jammer, man.
7: En nu?
8: Nu gaan we rellen.
7: Nee, joh.
8: Echt? We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
2: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is behoorlijk vroeg druk op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grenscontrole nu al 2 kilometer en 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
10: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
12: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
13: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
12: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: weer in de regio.
1: De afgelopen nacht koelde het weer fijn af. De minima lagen rond de 15, 16 graden. En vanmorgen de zon is trouw weer bij tijds bij. Er is wel wat bewolking, wat sluierbewolking, maar dat verdwijnt. En vanmiddag is het helemaal zonnig en is er vrijwel geen bewolking. De temperatuur die loopt op naar een graad of 28 tot 29 bij een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richtingen. Vanavond en komende nacht dan hebben we ook weer vrij helder weer. Koelt het af naar een graad of 16. En morgen en ook zondag hebben we te maken met tropische temperaturen in de Achterhoek. Het kan 30 graden worden, zondag zelfs nog ietsjes warmer. Na het weekend hebben we voorlopig ook nog warm weer, tropische temperaturen. Later in de week wordt dat wel wat minder. Tot en met woensdag sowieso droog weer. En vanaf donderdag neemt de kans op buien toe, vooral eerst in het zuiden van het land. Vrijdag ook in de Achterhoek en de Limes. En dan hebben we te maken met een zuid- tot zuidwestenwind die over het algemeen zwak tot matig is. Tussendoor ook af en toe wel wat zon, maar de temperaturen die komen eind van de week wat lager uit met een graad of 25.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
5: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
6: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
9: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
8: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis.

0: toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
1: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
0: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Duid maar weg.
3: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
2: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
4: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie?

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale

0: nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts van Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace met het programma. De band, bestaande uit onder andere oudleden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A-Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving. Terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengen. De line-up wordt gecompleteerd door Californicated, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
1: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras...

0: dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al vroeg aansluiten bij de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 4 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval, Schoenmode Hermans.
6: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
5: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
4: Wie de schoen past, heeft een koopje.
7: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Ja, natuurlijk de ELO Electric Light Orchestra en Rock'n'Roll is King. Een hele fijne binnenkomer, muziek uit de jaren 80. Welkom op deze fijne vrijdag hier bij Radio Ideaal. Dit is weer de muziekservice en dit is Rob de Brouwer tot aan 12 uur met onze fijne mix van muziek. En dat gaan we ook zeker weer doen de komende 2 uur. Ja, natuurlijk, het is vrijdag en je weet het, het bekende vrijdag, dat betekent altijd hier 1 beentje in het weekend, toch Danilo?
1: Maar het weekend is voor mij, daar zet ze alles voor opzij.
0: Ja, alles opzij vandaag.
1: Dan ben ik haar nummer 1.
0: Zo is dat.
1: Vanaf vrijdag om 6 uur ben ik niet alleen. Ja, het weekend is voor mij.
0: Ik zeg hele goedemorgen en welkom allemaal.
2: Luister iedere werkdag tussen 10 en 12 naar Rob de Brouwer met het programma De Muziek Service. Het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en de hits van nu. En iedere eerste maandag van de maand schijven voor bedrijven. Je hoort dan de muziek van een bedrijf dat in de spotlight staat. Luister van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 naar De Muziek Service.

0: Achtereenvolgens gingen we terug naar een opname uit 2001 alweer van Tido. En dat heette Thank You. De grote joekel van een hit op dit moment is Rutger van Barneveld. Hoog genoteerd in de hitlijsten met deze nieuwe van hem. En die heet De Zwoele Zomernachten. En we hadden nog zojuist de Two Degrees en de Dirty Old Man uit de jaren 70.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

De Graafschap die brengt ode aan Geuzen, naam en normaal met nieuwe tenues. In het officieuze clublied van De Graafschap uit 1998 zingen normaal frontman Benny Jolink en de toenmalige selectie De Zebras in het blauw en wit. Dat bunt kerels waar pit in zit. Aankomend seizoen brengen de Doetinchemmers een ode aan deze geuzennaam en de Achterhoekse band. De nieuwe tenues die met het eerbetoon zijn de afgelopen dinsdag al op het stadion De Vijverberg gepresenteerd.

0: weer in de regio.
1: De afgelopen nacht koelde het weer fijn af. De minima lagen rond de 15, 16 graden. En vanmorgen de zon is trouw weer bij tijds bij. Er is wel wat bewolking, wat sluierbewolking, maar dat verdwijnt. En vanmiddag is het helemaal zonnig en is er vrijwel geen bewolking. De temperatuur die loopt op naar een graad of 28 tot 29 bij een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richtingen. Vanavond en komende nacht dan hebben we ook weer vrij helder weer. Koelt het af naar een graad of 16. En morgen en ook zondag hebben we te maken met tropische temperaturen in de Achterhoek. Het kan 30 graden worden, zondag zelfs nog ietsjes warmer. Na het weekend hebben we voorlopig ook nog warm weer, tropische temperaturen. Later in de week wordt het wel wat minder. Tot en met woensdag sowieso droog weer. En vanaf donderdag neemt de kans op buien toe, vooral eerst in het zuiden van het land. Vrijdag ook in de Achterhoek en de Liemers. En dan hebben we te maken met een zuid- tot zuidwestenwind die over het algemeen zwak tot matig is. Tussendoor ook af en toe wel wat zon, maar de temperaturen die komen na eind van de week wat lager uit met een graad of 25.

Ja, we hebben er een krenten uit de papplaat. Een bekende opname, maar je hoort hem niet vaak op de radio. Deze van René en Angela en dat heette dan I'll Be Good. Het is weer tijd voor onze verjaardagskalender. Vandaag op deze fijne vrijdag, 10 juli. We zullen eens even doorheen fietsen wie er vandaag allemaal jarig zijn. Dat is de Nederlands toneel- en tv-actrice Margreet Blanken. Ja, ik ken ze alleen van Medisch Centrum West, waar ze heel lang in speelde. Ze wordt vandaag 85 jaar. En ook een vandaagjarige Nederlandse televisiepresentator Rick Velderhof. Hij viert zijn 78ste verjaardag alweer. En we hebben nog een jarige zanger, Neil Tennant. Wie is dat? Nou, die is van deze formatie.

Jawel, een hele leuke band. De Pet Shop Boys. Daar is hij van, deze Neil. Hij wordt 72 jaar. Ook is vandaag jarig Diederik Samson, voormalig Nederlands politicus, 55 jaar. En we hebben Jason Orange. Wie is dat? Jason Orange. Nou, van deze band.

Natuurlijk Jason Orange, de zanger van Take That. 56 jaar wordt hij vandaag. En ook is jarig Meluska Wietsenhausen. Wat een naam, hè? Ah, ze maakt hele lekkere gerechten. Het is een presentatrice, VJ. Ze wordt 41 jaar. En als laatste in de lijst, Amerikaanse zangeres. En een klein beetje actrice. En misschien kennen we haar nog wel van... van

Ja, dit klinkt dan misschien nog wel een beetje bekend. Het is namelijk de Amerikaanse zangeres Jessica Simpson. En zij wordt vandaag 46 jaar. Nou, ik zeg op deze vrijdag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

Nederland of... Dat weet ik niet meer, maar was ik even terug aan het kijken naar achter de schermen van de optredens van het Gelredome. En ja, hoe en wat. En dat was eigenlijk best wel leuk om te zien. Dat was ook best wel ingrijpend. Suzanne Vrijk dus met Goud.

Jorde, zojuist de nieuwe van Bruno Mars en On My Soul. En zojuist deze uit de begin jaren 90, UB40, met die hele mooie Kingston Town. Ja, aanstaande zaterdag zijn de zomerfeesten in Zelhem. En dat betekent dat ook onze deuren van de studio van Radio Ideaal, RTV Radio Ideaal, wagenwijd openstaan. Dus ik zou zeggen, kom aanstaande zaterdag eens even binnenwandelen aan de Stationsstraat in Zelhem. Dat ligt ook aan het parcours van de zomerfeesten. Er zijn leuke kraampjes en er is van alles te doen. Wij zijn er van 11:00 tot 18:00 zijn wij geopend voor het publiek. En dan kun je eens komen kijken achter de schermen en hoe radio gemaakt wordt. En ook de muzikale brouwerij die ik op zaterdag presenteer tussen 2 en 4 komt daar live vandaan. Misschien zien we elkaar weer dan op de zaterdag. Amsterdam.

0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top, gaan wij iets leuks doen.
3: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij

0: Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
8: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject.
9: Hewi, een stevige fundering voor jou.

0: Bezoek heywu.nl en start samen.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

formatie de London Beat eind de jaren 90 en I've Been Thinking About You. Deel 2 is weer een feit. Na 11 uur hier de muziekservice Rob de Brouwer op Radio Ideaal. En wij gaan verder met een opname uit 2024.

Ja, ik dacht, we knallen nog maar weer eens even een gezellig zomers plaatje in. Deze van Michel Delpech, de Pour en Fleur. En we hadden daarna voor Salt Harmony met I Want You to Want Me. En we begonnen met Hannemee en Maxime. En Ik Wil Dat Je Liegt, Hannemee. Ja, dat is een klein jaartje geleden ook live gezien. En dat is toch wel een aardige, goede zangeres. En dat was een leuke Nederlandstalige opname. Over Nederlandstalig gesproken, we doen er nog één. En daarvoor gaan we iets meer terug in de tijd naar 2009. Want Willem Bart, die doet denk ik de groeten aan...

Terug in de tijd met de zangeres Ingrid. Ja, ik krijg toch af en toe wel mailtjes en berichtjes van de luisteraars. Hoe is het met koffie, juffrouw Ria? Nou, ik moet zeggen dat het daar heel goed mee gaat. En aanstaande zaterdag zijn we live. Maar die zaterdag erop, dan is het in ieder geval weer aanwezig in de studio. Dus dat gaat allemaal weer de goede kant op. Terug nu naar de formatie Soul Sisters. We braken door met The Way To Your Heart, deze Belgische formatie. En dit is een andere, iets minder bekende, maar wel een hele leuke. Die heet Like A Man.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Mensen vertrekken al vroeg, bijvoorbeeld richting de Duitse grens. Op de A12 vanuit Arnhem een file. 6 kilometer en 25 minuten. En verder oponthoud op de N50 richting Zwolle vanuit Emmeloord. Tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, ach, jeugdsentiment, hè. Ja, ik denk dat ik een jaar of 12 was. Dat was mijn eerste bioscoopfilm, Grease. Waar dat vandaan kwam, deze, hè. The Summer Nights, John Travolta en Olivia Newton-John. En natuurlijk hebben we weer een nieuwsfeitje uitgezocht van de afgelopen week. Ja, dat gaat over Odido, hè. Ja, ik ben er ook bij geweest, maar niet meer, hoor. Nee. Dat is afgelopen. Namelijk, de politie die gaat ervan uit dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack van Odido begin dit jaar. De klantenservice van de telecomprovider die werd kort voor de hack gebeld door een Nederlands sprekende man die zich als medewerker van de IT-afdeling voordeed. Deze man die kreeg zo toegang tot de interne systemen. Het gesprek is opgenomen en wordt openbaar gemaakt als de man zich niet meldt, zegt de politie. Ook vermoedt de politie dat de daders online of in hun eigen omgeving hebben gesproken over hun betrokkenheid bij de hack. Na de hack van de Sinti Hunters kwamen de jongens op straat te liggen. Muziek! Hebben ze dadelijk de spiksplinter nieuwe single. Ja, single niet echt, maar wel haar nieuw nummer. Maar eerst deze uit de jaren 80, eind jaren 80. De Australische formatie. In excess and the original sin.

Ja, gezellig nog even deze uit. 93 alweer, deze disco-stamper van Hathaway en What Is Love. Dit was die weer, de muziekservice voor deze vrijdag. Ik zeg, blijf gezellig luisteren. Een hele fijne dag. Bovenal een heel fijn weekend. En misschien zien we elkaar zelfs morgen nog wel. Want morgen natuurlijk is het op zaterdag de Zelmse Zomerfeesten. En de deuren van Radio Ideaal, die staan wagenwijd open. Tussen 11 uur in de ochtend en 6 uur. En ook de muzikale brouwerij tussen 2 en 4, die komt er dan live vandaan. En natuurlijk kun je een kijkje nemen in de studio. En ja, hoe radio gemaakt moet worden. Alles, je kunt eens kijken daar in de studio bij een microfoontje even gaan zitten. Alles is mogelijk. Kom gezellig langs aan de Stationstraat in Zelm. Op de Zomerfeesten morgen in Zelm dus. Ik zeg dus, ja, mocht je niet meer spreken, dan aanstaande maandag zijn we er weer vanaf 10 uur. En anders aanstaande zaterdag. Fijn weekend allemaal en tot snel.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
2: Dat groeit maar door.
1: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank, in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuw.

0: Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Hewu.nl en start samen.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven.

0: Leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk op de wegen in de regio. Het rijdt met name langzaam voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 6 kilometer en 20 minuten vertraging. Maar ook oponthoud op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Een file tussen Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. 7 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
6: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken,

0: De monstransen, ciboris en wierookvaten zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
1: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Dit zijn de files die het meest opvallen. Allereerst de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer, 15 minuten. Ook de A50 Arnhem-Oss staat erbij. Tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens. Uiteraard file voor de grenscontroles. 5 kilometer, momenteel is dat goed voor 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vindt Fiets de Boer op Vorden plaats. Een prachtige en leerzame fietstocht van circa 35 kilometer voor het hele gezin. De tocht gaat langs diverse agrarische of met de sector verbonden bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en 11:30 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
0: Radio Ideaal.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl

0: bij het Mover.
1: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in de regio. Naast die drukte ook nog eens een paar files. Onder andere de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Ewijk en Kuik. 15 kilometer, 20 minuten. De A50 dan Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en 20 minuten vertraging. En tenslotte nog de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. 20 minuten over 14 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Achter de gevels, straten en monumenten van Zutphen schuilen talloze verhalen van vrouwen die ieder op hun eigen manier hun stempel drukten op de stad. Tijdens de nieuwe stadswandeling, Vereering en Respect, nemen vrouwelijke stadsgidsen van het Gilde belangstellenden mee langs deze verhalen en brengen zij vrouwen uit het verleden opnieuw tot leven. Door de eeuwen heen was de maatschappelijke positie van vrouwen vaak anders dan die van mannen. Hun mogelijkheden waren soms beperkt en hun prestaties bleven niet altijd zichtbaar in de geschiedenisboeken. Toch speelden zij een belangrijke rol binnen hun gezin, hun werk, hun gemeenschap en de ontwikkeling van de stad. Tijdens de wandeling staan wandelaars stil bij deze vrouwen en de omstandigheden waarin zij leefden. Niet vanuit medelijden, maar vanuit bewondering en respect voor de manier waarop zij hun leven vormgaven en kansen creëerden binnen de mogelijkheden die zij hadden. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 25 juli, zaterdag 29 augustus en zaterdag 26 september. De wandelingen starten om 11 uur op het Schravenhof voor de Walburgerskerk. Deelname kost €9 per persoon. De ticketverkoop start vrijdag 26 juni via www.inzutphen.nl en het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Toldijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

0: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Dat merk je onder meer op de A73 richting Nijmegen vanuit Maasbracht. Voor Malden een uur in de file door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Dit duurt nog tenminste tot 2:30 vanmiddag. Verder ook nog andere files, zoals de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 15 kilometer en 30 minuten aan vertraging. En op de A12 naar de Duitse grens file voor de grenscontroles. 6 kilometer en 20 minuten vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en en laat je inspireren en verrassen.
9: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
8: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
10: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten zijn te zien. Ze zijn in bruik.

0: ingegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
1: Radio Ideaal.

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldi. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS.

0: Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 170 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Veghel en Waardenburg een file van 14 kilometer. De vertraging is 25 minuten. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel 30 kilometer file en een uur oponthoud. Komt door de afgesloten A27. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Heteren is de vertraging ook een kwartier. Op de A50 verderop bij Ravenstein ruim een kwartier vertraging. En een opvallende file ook op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik. Daar moet je rekening houden met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
9: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
8: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Toldijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.
2: Een echte

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Er staat bij elkaar 200 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg is de vertraging 25 minuten. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten oponthoud. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar is de vertraging 40 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg ongeveer 25 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort is het oponthoud 40 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmode Hermans.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
6: Wie de schoen past, heeft een koopje.
9: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de zomer van 2026 organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met de lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli in Gorssel, op vrijdag 24 juli in Laren, op donderdag 27 augustus in Eefde en op vrijdag 28 augustus in Lochem. Met de Zomertour wil Welzijn Lochem ontmoeting en verbinding stimuleren, juist in de zomerperiode waarin veel vaste activiteiten stil liggen. Door in de kernen samen te werken met welzijnscoördinatoren en lokale partners krijgt het programma overal een eigen invulling. Begin juli komt er een speciale webpagina waar alle informatie en de programma's per kern te vinden zijn.
0: Radio Ideaal. Ja.

De swingende middag. Een vrolijk einde van de middag.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om en de grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelende wijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes.

0: en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een grote risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout.

0: Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZZT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZZT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark De Pluimerskamp in Zelhem.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen.

0: ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
1: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 130 kilometer file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. Ook op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 20 minuten extra reistijd. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen, daar kom je ook in de file voor de afrit Arkel, sta je 20 minuten vast. A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Nijkerk een kwartier vertraging. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier. En ook op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de extra reistijd ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeften.

0: ochtends. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de zevende etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
7: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weer.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts als Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace het programma. De band, bestaande uit onder andere oud-leden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving, terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengt. De line-up wordt compleet gemaakt met Californiad, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Het weer in de regio.
1: De ochtend die begon nog aangenaam met een graad of 16. En er was in eerste instantie ook wat meer bewolking aanwezig. Maar gaandeweg de ochtend en zeker in de middag verdween de bewolking. De zon die kwam er volop door. De wind die waaide matig uit de meeste noordoostelijke richtingen. De temperaturen liepen op naar 28 graden. Vanavond is het dan ook nog een tijdje aangenaam. Kom nacht dan koelt het af naar een graad of 15 tot 17. En morgen dan hebben we ook een dag met flink wat zon. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind en dan zal de temperatuur oplopen naar een graad of 30. In de nacht na de zondag koelt het dan weer af naar een graad of 16. En zondag wordt het opnieuw warm. De temperatuur komt dan met veel zon uit op 30 tot 31 graden. En na het weekend blijft het voorlopig even zonnig en warm. De wind die blijft voorlopig uit het noordoosten waaien en de maxima komen uit tussen de 29 en 32 graden. In de nachten koelt het af naar een graad of 15 tot 17 en het blijft voorlopig wel droog. We zien wel een kleine verandering vanaf de tweede helft van de volgende week. De wind die gaat wat meer om naar west tot noordwestelijke richtingen. Er komt wat meer bewolking, maar ook de kans op buien neemt wat toe vanaf volgende week vrijdag en ook in het volgend weekend.
0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierveeltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Wow.

0: 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het

de tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yes, yes, yes. Een hele, hele, hele goede avond. Lekker dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Niets Meer en ook Niets Minder dan
1: Hitkracht.
0: Inderdaad, een nieuwe Hitkracht op jouw vrijdagavond. Vrijdagavond 10 juli 2026. En het is een lekker zomers dagje geweest vandaag, Wout.
2: Ja, dat was het. Het was weer toen ik buiten kwam uit de airco van de hele dag op het werk, dat ik dacht van... Boah, het is eigenlijk best wel warm buiten.
0: Het is een beetje warm hier.
2: Ja, komt, we hebben alles dicht zitten, zeg maar. Ja. Zo'n mooi rolluik wat echt al heel veel zon blokkeert. En van die shutters er nog voor.
0: Ja.
2: Dus
0: je hebt niet heel veel daglicht gezien.
2: Nou ja, dat wel. Je kunt wel zien dat het zonnig is, maar het wordt een beetje gedempt door dat zonnescherm.
0: Ja, precies. Ja.
2: Dus dan kom je buiten en dan denk je van zo, het is best wel warm.
0: Ja, precies. Ja, dat is wel een ervaring op zich. Weet je waar ik gisteren ben geweest, Wout?
2: Nee.
0: In Urk.
2: Waar moest je daar dan?
0: Ah, vis eten.
2: En dat was het?
0: Ja, ik wel, ja. Ik was er überhaupt nog nooit geweest. Ja, we waren er naartoe gereden.
2: Dat is wel echt het teken van ik heb tijd te veel.
0: Ah nee, we hadden afgesproken met een vriend. Dus we waren daar, gingen we even vis eten.
2: Ah, kijk.
0: Ja, dat is
2: gewoon leuk.
0: Ja, oké. Ik ben nog nooit daar geweest.
2: Ja, dat was ook niet... laten we daarheen gaan.
0: Ah, nee, ja, goed. Hij kwam er vaker. Dus ja, dan prima. Dan gaan we daarheen.
2: Ja, goed.
0: Dus lekker visje gegeten. En daarna weer huiswaarts geweest.
2: Ja. Maar, dat is ook een invulling van de dag natuurlijk.
0: Ja, kijk.

0: weet je wat het is? Wij kennen natuurlijk wel dialect, maar dat Urks is toch echt wel een beetje bijzonder, hoor.
1: Ja?
0: Ja, dat was wel echt alsof je... Ja.
1: Dat is wel een andere koek, zeg maar.
0: Ja, ik dacht bijna dat ik een Tia kreeg, zeg maar. Een beetje... Dat verhaal. Een hele hoop lekkere muziek voor jou deze vrijdagavond. We hebben heel veel zomerse nummertjes. Zoals zometeen Gabri Ponte en Sean Paul met Born to Love You. Crush is Little van Bingo Players. En je hoort hem nu al. Dit is Volare.

0: The Bingo Players met Cry Just a Little. Hey Wout.
1: Hey Koen.
0: Je hebt toch wel eens, je hebt wel eens wat op AliExpress besteld, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ja, en vroeger moest je daar enorm lang voor op wachten.
1: Tegenwoordig niet meer.
0: Tegenwoordig niet meer.
1: Maar tegenwoordig moet je ook...
0: 2 euro invoerrecht betalen.
1: 3 euro was het toch?
0: Volgens mij 2 euro per artikelsoort. Dus als je 10 shirtjes bestelt, betaal je maar 1 keer 2 euro. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een shirtje en een broek bestelt, betaal je 2 keer 2 euro.
1: Ah, oké. Okay.
0: Maar, dit slaat wel echt alles. Als kersverse ouder kun je alle opvoedingstips gebruiken. Dat dacht de Britse Paul Edwards. Nu 52, ook toen hij in 2027 het tijdschrift Mother and Baby bestelde. Zijn dochter was nog een peuter en zijn vrouw was zwanger van hun zoon. Het blad kwam destijds nooit aan. Maar wel viel afgelopen vrijdag tot zijn verbazing het blad alsnog op de mat. Hij heeft bijna 20 jaar gewacht.
1: Echt?
0: Op het tijdschrift, ja.
1: Hoe dan?
0: Ja, het was wel een beetje ironisch, want zijn kinderen zijn nu inmiddels 18 en 20. Dus hij heeft het blad Mother and Baby niet meer nodig. Op het tijdschrift zat een briefje van de Britse postdienst Royal Mail met de tekst: onze oprechte excuses voor het ongemak. Ja.
1: Ja. Dat is ook echt iets wat je erop plakt op het moment dat je gewoon 20 jaar te laat iets aflevert.
0: Ja.
1: Hoe dan?
0: Ja, ze hebben dus. Ze zeiden van ja, het kan niet zo zijn dat de postbode dat blad al die tijd in zijn tas heeft gehad. Vermoedelijk heeft iemand het magazine onlangs ergens teruggevonden en alsnog in het postsysteem gegooid.
1: Ze kwamen aan het opruimen en dachten van hey, hier ligt nog wat, die moet nog weg.
0: Ja. Ja, wel leuk dat hij zeg maar 20 jaar later nog steeds zijn tijdschrift heeft gekregen.
1: Ja, nou, heeft

0: mogen duren, maar je hebt hem.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ik moest een beetje denken aan AliExpress. Ik denk, ja, dat, maar ik heb nog nooit gehoord dat met een tijdschrift dat je hem 20 jaar later nog krijgt. Een beetje,
0: Nee, dat is wel bijzonder.
1: Beetje laat op het feestje, toch?
0: Ja, maar ja, beter laat is nooit, hè?
1: Nee, dat is zeker waar. En gelijk door op iets waar we niet lang op hoeven te wachten. Namelijk het lekkerste item van de avond. Het bier van de week. Mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van het Bierkwartier. En deze week een pareltje. Hij is echt extreem goed.
0: Je hebt hem al gehad.
1: Ja, ik heb van allebei een sneak preview gehad.
0: Ah.
1: Ja, Wessel die was zelf ook een beetje aan het proeven van de nieuwe lading die binnenkwam. Toen zei hij van, deze ook lekker, die krijg je ook mee. Hij zei, wil je hem ook proeven, want ik heb er nog één openstaan. Dus ik zeg, ik kan altijd dubbel 6 gooien natuurlijk.
0: Nee, dat is zeker waar.
1: Dus ik denk, moet ik niet laten lopen. Het is er eentje van Poyala. En in combinatie met de Mad Scientist. De Titan Barrel Aged Barley Wine. Is een monumentale Barrel Aged Barley Wine. Waarin Poyala en Mad Scientist een uitzonderlijke vatselectie combineren. Het bier is gerijpt in Nordic Rum Chestnut vaten. Een zeldzame houtsoort die een unieke mix van rumwarmte en zachte kastanjetoetsen toevoegt. In combinatie met een diep houtaroma. Daarnaast draagt de klassieke Poyala signatuur bij aan de rijke lagen van vanille, eikenhout, karamel toffee, gedroogd fruit en een subtiele sherry-achtige warmte. Dus dit is er eentje voor bij de open haard.
0: Ja.
1: Maakt niet uit. Ik ben heel erg benieuwd wat jij er van gaat vinden.
0: Ik ben ook benieuwd.
1: Het is een flinke pil trouwens. Ik weet niet of je bij de aanvullende informatie even kan kijken. Want volgens mij zit er iets van 14% in of zo.
0: 13,5.
1: 13,5, ja. Dus als je die op hebt, dan moet je geen auto meer rijden. Maar hij is wel...
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ja. Ik zeg tijd voor de BRSMR.

0: Hij klotst wel lekker, hè?
1: Ja, hij klotst lekker.
0: Ja. Hij gaat alleen iets moeilijker open, hè? Voor de liefhebbers die het nog niet weten, Poyala heeft altijd zo'n kaarsvet sluiting, soort zegel.
1: Ja, ja het ziet er heel mooi uit, maar het is echt waardeloos met openmaken. Oeh. Die is wel lekker.
0: Ja, die is wel lekker, hè? Ja, normaal zijn het altijd barrel-aged stoutjes. Dit is een barley wine. En ik denk dat dit wel in mijn favoriete warmhouders komt te zitten, zeg maar.
1: Ja, je krijgt er wel warm van, denk ik, als je een paar verder bent.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Wij gaan snel verder, want als je er drie van deze op hebt, dan ga je upside down. Dit is Jaden Poison en David Guetta met Upside Down.

0: Je hoorde Alpha Jack met zijn versie van Could You Be Loved. Die hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond. Het is even over 8:30. Betekent dat het tijd is voor het tweede item van de avond. En kwam onze release radar weer heel erg overheen. Alleen, ik had deze er ook in staan en ik dacht van, ja, ik vind die ook wel lekker eigenlijk.
1: En die had ik niet.
0: Ja, ik dus wel. Dus ik denk van, nou, weet je wat, die heeft Wout dan niet gehoord. Dan ga ik die gewoon als track van de week doen, want dan is het voor Wout ook een verrassing.
1: Ja, nee, dat heb je goed.
0: Ja. Hitkrachttrack van de week. Natuurlijk de bijzonderste plaat van de week. In ieder geval de plaat waarvan wij denken van, nou ja, dit is wel, dit zou wel eens in de top 40 kunnen eindigen. Of in andere hitlijsten.
1: Ja, je hebt dat, zeker. Dat
0: wil ook nog wel eens voorkomen. Deze week van niemand meer en niemand minder dan Criss Cross Amsterdam.
1: Heb ik al lang niet een speel van gehoord.
0: Nee, ik ook niet. En meestal, de laatste paar jaar, als u er wat van hoorde, was het enorm Nederlands, zeg maar.
1: Ja, en ze zijn er nog maar met z'n tweeën, hè?
0: Ja, die MC is weg.
1: Ja, Yuki. Maar.
0: Ja.
1: Yuki is gestopt.
0: Ja, maar het was al een tijdje, toch? Of niet?
1: Ja, dat klopt, dat is al wel een tijdje.
0: Ja, ik ben...
1: Ik wist niet of je dat al wist.
0: Nee, ik wist het wel. Ik wist alleen niet wat hij is gaan doen uiteindelijk.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Nee, maar hij is gewoon thuis gezet.
1: Ik heb geen idee.
0: Ja,
1: misschien heeft hij wel... Had hij een andere ambitie of zo? Ik heb geen idee.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zie je tegenwoordig steeds meer natuurlijk.
1: Misschien is hij wel gaan zingen of zo.
0: Ja, dat kan ook. Ja. Je weet het niet.
1: Nee, precies.
0: In ieder geval, nieuwe hitkrachttrack van de week. Nieuwe plaat van Criss Cross Amsterdam, genaamd My Oh My. En ik hoorde hem. Ik denk, ja, hij past wel een beetje in de zomerse sfeer. Hè?
1: Dus, ik ben benieuwd.
0: Ik denk, die gaan we er eventjes in proppen. Mocht je nou aan het luisteren zijn en denken van, hey, ik heb ook altijd echt een peuker van een release radar. Laat het vooraf weten. Doe het via Facebook. Facebook.com/hitkracht. En je mag ook even mailen. Dat is ook geen probleem. Dat is hitkracht@radioideaal.nl. En wie weet wordt jouw plaat al gekozen tot de hitkrachttrek van de week. Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat is het eigenlijk een beetje?
1: Ja, dat is zeker waar. Ik heb er niet heel veel aan toe te voegen eigenlijk.
0: Nee, want je was er ook weer lekker op tijd bij vanmorgen. Dus ik werd weer wakker en toen keek ik op mijn telefoon. En toen dacht ik van, nou...
1: Ik moet je ook zeggen dat de laatste tijd in mijn release radar altijd wel gewoon goede shit staat.
0: Ja, ik heb dus door de reis naar Hongarije heb ik heel veel gewoon house en dance muziek geluisterd. Dus mijn release radar is niet meer zo verpest als dat hij was, zeg maar.
1: Ja, is voor de radio is beter.
0: Ja, daar ben ik het ook mee eens, inderdaad.
1: Nou, dan liggen onze release radar weer op één lijn.
2: De hitkrachttrack van de week.
0: Hitkrachttrack van de week, Criss Cross Amsterdam met My Oh My.

0: Ja, ze hoorde nieuwe muziek van Bugle. Of Bugle. Bugle. Een beetje kaas erin. Huppa. Nee.
1: Lekker door.
0: Hugo en Bryson met Temptation worden hier op Hitclub bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond. En het is tijd voor het favoriete item van mijn grote vriend. Oud-collega, feestmuziekliefhebber, oud-feestcafé-eigenaar, verfijnd vader, glasvezelmonteur en... Hoe ga ik het omschrijven? Verfijnd hernia-kenner. Ja, dat ik was even... Ja, Ramon. Ja, die heeft weer een pareltje uitgezocht. Sterker nog, hij kwam er gisteravond al mee aan.
2: Echt ja?
0: Ja.
2: Hij dacht, vorige keer ben ik het vergeten. Dus ja. Nu moet ik op tijd zijn.
0: Nou ja, ik was het de vorige keer ook vergeten. Maar nu was hij dus mooi op tijd.
2: Kijk.
0: En hij stuurde de link door met daaronder de tekst... Hoe erg ga ik nu gehaat worden door Wout? Ik zei, nou, ik denk dat je heel veel punten verliest, ja. Ja, dus Ramon die heeft weer een pareltje uitgekozen. Die is afgelopen woensdag uitgebracht door onze, ja, wie kent hem niet? Onze grote cultheld René Leblanc. Ja,
2: ja.
0: René Leblanc. Mocht je niet weten wie René Leblanc is, dan moet je maar even Ik Geloof in Mij kijken.
2: Ik dacht dat hij geen muziek meer maakte.
0: En zijn nummer If I Tell You That I Love You opzoeken. Dan weet je wel weer wie René Leblanc is. Hij heeft dus een nieuw nummertje uitgebracht genaamd Tropical Nights. En dat is deze week Ramons foute verzoekje. Ik zeg, we gaan er geen woorden meer aan vuil maken. We gaan hem gewoon blazen.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat.

gaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. En het weer nog vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mr. Belt en Weasel hoorde je met Ain't Nobody hier op Hitkracht bij Radio Diaal op jouw vrijdagavond. En het is 2:10 over 9. Ja, ja.
1: Ja.
0: En dat betekent dat we het laatste uur van Hitkracht inknallen. Wel, dan hebben we dit uur allemaal voor je in petto. Onder meer een lekkere Raven na 9. Van de nieuwe live act van D-Block en Estefan in combinatie met Sub-Zero Project.
1: Okay.
0: Die gaat voorbij komen. Wel dikke plot. Wat gaat er nog meer voorbij komen voor je? Rock That Body, King of My Castle, High Hopes en dan niet de versie die je denkt dat het is. Keep On Rising gaat voorbij komen. Paradise. Ja, te veel om op te noemen. Dus kortom, wordt zo meteen radio op standje, gehoorbeschadiging. En lekker gaan zitten. Pak er een pilsje bij. Want daar is het weer voor. Dorstig weer.
1: Dorstig weertje. Goed blijven drinken.
0: Goed blijven drinken. Dat is wel belangrijk.
1: Zekers.
0: Ja, dat eigenlijk een beetje. Mocht je nou zoiets hebben van, hey, ik heb ook wel een leuke bijdrage voor jullie programma. Laat het vooral even weten. Doe het via Facebook. Facebook.com/hitkracht. Of even mailen naar hitkracht@radiodiaal.nl. En wie weet gaan wij mee met jouw idee. En of je wordt uitgenodigd als je een leuk trucje kan.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Laat het vooral weten.
0: Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd of we ooit een keer iemand op de radio kunnen krijgen die zeg maar gewoon het alfabet kan boeren van A tot Z.
1: Ja.
0: Ja. In één teug.
1: Dat zal wel gaaf zijn.
0: Ja, precies. Ja, niet dat je iedere keer weer even zo'n pauze hebt, maar gewoon in één stuk door gewoon. Dat lijkt me echt vet.
1: Als je dit hoort en je kunt dit, stuur ze even een berichtje.
0: Ja, of de derde symfonie van Beethoven scheten. Dat noem je dan de derde symfonie van Scheethoven.
1: Bedoemd.
0: Dit is Jugel en David Guetta met Shine hier op Hitkracht bij Radio Diaal op jouw vrijdagavond. Shine.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000

100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Bandstra met het NWS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur...